0: Voorzitter.
1: Dus dat van de voor vijf.
0: Voor vijf.
1: Even wat meer, Judy.
0: Goed, zit erin.